0: gemaakt door Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat leeft.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
3: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

listen. Try a little love is what my

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wieskalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
6: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietssnelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
5: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Pratere.
7: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
5: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
8: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
5: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maximaal rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Er is maar één soort liefde, maar er zijn wel 1000 verschillende afdrukken

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jongeman uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Deze morgen krijgen we nog wat zon- en wolkenvelden, maar na de middag steeds meer wolken. Tegen de avond gaat het regenen. Maxima aan de kust rond de 19 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen donderdag wordt het flink kouder.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
3: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En om 8 uur vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In het station in Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Het kwam volgens de NMBS door een kleine brand aan de remmen. De brandweer was er snel bij, niemand raakte gewond. Er is ook geen hinder voor de andere treinen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Zo'n vervroegde belastingverlaging zou ons land wel 7,5 miljard euro kosten. Politiek journaliste Fleur Mees.
6: Klinkt een beetje paradoxaal. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro en dan zou De Wever net meer geld willen gaan uitdelen. Is een manier om de MR over de streep te trekken. Willen ze die snellere en grotere lastenverlaging, dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld het tarief van 21% naar 22% verhogen.
5: Straks praten de federale ministers voort over de begroting. De Wever wil een akkoord tegen volgende week dinsdag. De energiesteun die de federale regering in april aankondigde, flopt. Het was de bedoeling om de hoge brandstoffenprijzen voor het woon-werkverkeer wat te compenseren. Maar volgens HR-bedrijf Acerta heeft minder dan 1% van de werknemers daar iets van gemerkt. Het komt vooral omdat bedrijven het geld moesten voorschieten om het later terug te vragen aan de overheid. En dat hebben er veel niet gedaan. In Kiev in Oekraïne zijn zeker 2 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Journalisten melden dat er de hele nacht meerdere ontploffingen waren. Volgens de burgemeester is er veel schade. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen op Kiev. Eerst nog wat zon, later meer wolken en pittige buien bij 23 graden. Morgen afwisselend zon en buien en nog maar 14 graden.
3: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Laat hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

In november brengt toneelgezelschap Spiegel hun jaarlijkse toneelproductie in de Grote Post. In regie van Onno van Gelder Junior brengen ze Tot aan het gaatje, een stuk dat zich afspeelt in de golfwereld. De opvoeringen zijn gepland op woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november telkens om 8 uur. En op zondag namiddag 29 november spelen ze om 3 uur. Tickets zijn beschikbaar vanaf half september via het uitloket.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Bart Kanaerts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-ostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor zijn trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Daar zijn we weer met onze dagklapper. Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat tussen 2 en 6 uur vanavond. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mémoire de Fille. En dan mag u er vanavond voor Douce Not. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Robrecht van den Toren komt met zijn comedyvoorstelling, tenminste houdbaar, naar het cultuurcentrum De Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets kosten €25. En dan heb ik nog dit. Deze namiddag om 1:30 en om 7 uur vanavond gaat in het ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in de Kasteelstraat in Zandvoorde een infosessie door over het nieuwe parkeerplan. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
6: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper. En dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
5: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
7: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
5: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Vic de Smet brons.
8: Ik mag echt heel blij zijn met deze presentatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze bronzen medaille.
5: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermont, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

1 minuutje, 1 heel klein minuutje. Red ik het in 1 minuutje, 1 minuutje? Blijft u nou nog 1 minuutje? Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Geef me dus 1 minuutje van uw kostelijke

in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een

Denk voetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralen als twee zonnen houden die seconde. Wij zijn tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven. Nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenbas van Frédéric Chopin.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
2: He went away and you hung around and bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhard.
6: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
4: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
5: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Vrijdag tijdens de Nationale Actiedag rijden 4 op de 10 trams en bussen van de lijn niet. Dat laat de lijn zelf weten. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Aanleiding is de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden tegen de hervormingen van de federale regering. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht en op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nochtans wel volgens de wet. Dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
6: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden Daviden die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
5: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio er rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de laden bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper €17 betaalt voor een bon die €20 waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd, ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuilding-wedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht temperaturen aan de kust rond de 10 graden. Morgen donderdag een wisselvallige dag met heel wat buien vanaf het noordwesten. En die kunnen soms fel zijn. Temperaturen liggen rond de 14 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf morgen treedt de herfst in.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir

Eu nasci desculpa.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De Wereldsport sluit eind dit jaar de deuren en houdt een totale uitverkoop. Na 98 jaar komt er een einde aan de bekende zaak in Oostende. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven. Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
4: In het basket won BCO tegen Levice in de FIBA-competitie. Het werd 69-76. Zaterdag is er de eerste thuismatch tegen Zwolle. In het station van Oostende voerde PvdA gisteren actie voor een miljonairstax. Er werden blikjes drank met de naam miljonairstax The Real One uitgedeeld. Vlaams parlementslid Ilona van den Bergen vraagt dat de regering die tax invoert. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Een 35-jarige Oostendenaar is rijongeschikt verklaard. Hij was met een step betrokken in een verkeersongeval en bleek onder invloed. Hij kreeg een rijverbod en geldboete en moet zijn examens opnieuw afleggen. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Bij de handelaars werden slechts 8600 bonnen gespendeerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Tijdens de wandeling staat het personage Alex Berger centraal. Het parcours is 10 kilometer en houdt halt aan bekende gebouwen en kleine vergeten parels van Oostende. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. Ichtegem zamelt vanaf volgend jaar afzonderlijk luiers in. Daarvoor komt er een speciale zak van 30 liter voor luiers en incontinentiemateriaal. Ichtegem past de regeling aan na signalen van inwoners. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In Luik hebben alle handelaars in het centrum een P-alert gekregen met de oproep om dringend hun winkels te sluiten. En ook het station is ontruimd en gesloten. Aanleiding zijn de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn er opnieuw volledig uit de hand gelopen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, maar nu is het vooral werk van ruilschoppers, zegt journalist Quintin Evens vanuit Luik.
6: Je ziet vooral heel veel totaal nutteloze vernielingen. Voor onze neus werd de ruit van de FNAC bekogeld. Dan moest de winkel ernaast eraan geloven. De politie chargeert dan. Maar dan gaan die jongeren 100 meter verder een auto vernielen en in brand proberen steken. Veel straten hangen nu ook vol traangas.
5: Ook bij de schoolprotesten in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6.600 mensen aangehouden bij de protesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. Over zo'n week gaat de griepvaccinatiecampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
7: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
5: Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft onze landgenoot Ilan van Wilder net naast een medaille gegrepen. Hij werd 4e en kwam 5 seconden tekort voor een podiumplaats. De nieuwe Europese kampioen is de Sloveen Primož Roglič. Die haalde het voor de Fransmannen Bruno Armirail en Maxime de Comble. En onze Rode Duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden, in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Aan de kust is code geel van kracht, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maxima dan tot 15 graden. En ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: BC Oostende won zijn Europese basketmatch tegen het Slovaakse Levice met 69-76. BCO leidde bijna de hele match en zag in het laatste kwart de tegenstander nog terugkeren. Kostas Kostadinov scoorde 15 punten en pakte 8 rebounds. Het eerste jaar van de Bredenebon is geen succes. Dat blijkt uit cijfers die Christophe Klevers van Team Bredene opvroeg. Het voorbije jaar werden 15.000 bonnen aangekocht, een derde daarvan door de gemeente zelf. Bij de handelaars werden slechts 8.600 bonnen gespendeerd. Volgens Christophe Klevers liggen nog te veel bonnen in de lade bij de mensen. Team Bredene stelt een reddingsplan voor de bon voor, waarbij de koper 17 euro betaalt voor een bon die 20 euro waard is. Oostende moet de regeling voor het weghalen van strandcabines aanpassen, zodat eigenaars ook 's avonds hun cabine kunnen afbreken. Dat zegt gemeenteraadslid Charlotte de Bakker.
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Barbara Gandolfi heeft 4 medailles gewonnen in een bodybuildingwedstrijd. De Oostense kwam de voorbije jaren vooral negatief in het nieuws. Volgende week moet ze zich opnieuw verantwoorden bij de rechtbank. Dan wordt een prostitutiezaak behandeld tegen haar en haar ex-man. Spookrijden op een rotonde in Oostende. Dat mocht een 21-jarige jonge man uitleggen aan de rechter. Hij gaf zijn fout toe, kreeg een extra rijverbod en boete en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In Oostende is er voortaan een Tony Koppers-wandeling. Koppers is een van de meest bekende en bekroonde misdaadauteurs in Vlaanderen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour?

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje.

Ze beten mijn tenen, ze krijst en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. Maar het laatste nieuws dat ik van haar

entends? Tu les entends, Gigi?

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.